geen speech, bitch. Ik hoef geen bloemen. Gooi drank en drugs over mijn kist. Alles wat ik wou in het leven was dit. Fuck it.

0: Ik wil tranen van geluk zien. Je moet mijn leven vieren. Als ik dood ga wil ik een standbeeld van mezelf met een lach op mijn gezicht. Fuck it.
1: Und im Anschluss habe ich jetzt für euch Lil Nas X und Billy Ray Cyrus mit Old Town Road und Blondie mit Call Me.